0: voor ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Van een namaakhorloge uit China, een sierplant uit Japan, tot een doosje antibiotica uit Amerika. Niet alles wat u in een buitenlandse webshop tegenkomt, mag u zomaar invoeren. Voorkom teleurstellingen en check wat wel en niet mag. Bekijk de hele lijst op douane.nl/internetaankopen.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Dit is het Streekstad Radionieuws voor Alkmaar, Dijk en Waard, Heilo en Bergen. Er komen nu meer details naar boven over de dood van de 19-jarige vrouw die zondagavond in Heilo werd gevonden. Volgens informatie van Streekstad Centraal was haar lichaam in stukken gesneden. De 20-jarige verdachte uit Heilo werd aangehouden bij een tankstation aan de Huiswaardeweg in Alkmaar, nadat hij zelf de politie had gebeld. De politie onderzoekt wanneer de vrouw is gedood en zoekt nog camerabeelden. De CDA-partij Noord-Holland Noord hebben het ministerie van Defensie om geld gevraagd voor de Rijksweg N9. Ze vinden dat de Defensie moet bijdragen aan een veiligere N9. De uitbreiding van de marinebasis zal meer verkeer opleveren tussen Den Helder en Alkmaar, terwijl er al met enige regelmaat zware ongelukken gebeuren. De CDA-partijen richten zich vooral op de verlegging van de N9 om Sint Maartensvlotbrug. Brandweerkorpsen boven het Noordzeekanaal hebben de verhoogde paraatheid voor natuurbranden afgeschaald. De regen die zondagnacht viel heeft de natuur minder droog gemaakt. In de rest van Nederland is de brandweer nog wel extra paraat. In onze regio geldt nog wel alertheid fase 1. De brandweer roept mensen dan ook op om alert te blijven op verhoogd brandgevaar in de natuur. Naar verwachting valt er de komende dagen meer regen. De juryprijs voor de mooiste gondel tijdens de gondelvaart van Koedijk is naar de Moulin Rouge van bouwgroep Superboeren gegaan. De uitreiking vond zondagavond plaats tijdens het Botenbouwersbal in de feesttent. Ook de publieksprijs was voor de Moulin Rouge. De jeugdprijs ging naar de Smurfendorp van de Smurfenbouwers. Aan de 63ste gondelvaart deed een recordaantal van 17 teams mee. Bij Streekstad Centraal is een impressie van het evenement te zien. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music. De oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en

0: velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo. Gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil dat alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Eerder sprak Ja 21 met het kabinet en dat gesprek was volgens die partij goed en constructief. In Brazilië kunnen gebruikers van het Amerikaanse communicatieplatform Discord niet meer livestreamen via dat medium. Ook het delen van video's is niet meer mogelijk. Een Braziliaans agentschap voor gegevensbescherming bepaalde dat dat niet meer mag na de dood van een meisje van 13. Zij pleegde vorige maand zelfmoord in een livestream. Mogelijk werd ze onder druk gezet door andere gebruikers. Het agentschap zegt dat Discord de afgelopen jaren meerdere keren is gebruikt voor het plegen van misdrijven en dat het platform te weinig doet om jonge mensen te beschermen. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. Dan het weer, droog en vrij helder, later bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. Vooral in de ochtend in het midden van het land veel regen. Ook 's middags kan er een bui vallen, het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: 300.000 Nederlanders hebben dementie. Dementie is soms lastig te herkennen. Het helpt als je weet waar je op moet letten. Zie je bijvoorbeeld iemand die de pincode niet meer weet of de weg kwijt is? Je kunt iemand geruststellen en vragen of je iets kunt betekenen. Doe de gratis training over hoe je hiermee omgaat op samendementievriendelijk.nl.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Dit is het Streekstad Radionieuws voor Alkmaar, Dijk en Waard, Heilo en Bergen. Op de Noord-Hollandse stranden is vorige week ruim 4000 kilo afval opgeruimd tijdens de jaarlijkse Beach Cleanup Tour van de Stichting De Noordzee. Zo'n 2000 vrijwilligers deden mee. Opvallend is dat er minder groot afval werd gevonden, maar juist veel microplastics. Vooral sigarettenfilters blijven een groot probleem. Vrijwilligers verzamelden er in een week tijd bijna 80.000. De CDA-partij Noord-Holland Noord hebben het ministerie van Defensie om geld gevraagd voor de Rijksweg N9. Ze vinden dat de Defensie moet bijdragen aan een veiligere N9. De uitbreiding van de marinebasis zal meer verkeer opleveren tussen Den Helder en Alkmaar, terwijl er al met enige regelmaat zware ongelukken gebeuren. De CDA-partijen richten zich vooral op de verlegging van de N9 om Sint Maartensvlotbrug. De atoomkelder van de oude telefooncentrale in Alkmaar is decor geweest voor een film. De filmploeg werkt aan de Nederlands Verlangen in het IJzerblok, een post-apocalyptische dystopische film waarin mensen hun hele leven al in een bunker leven. De locatie onder de telefooncentrale is daarom gekozen als filmset. Wanneer de film uitkomt is niet bekend, de regisseur wil daar nog geen uitspraak over doen. Op een parkeerterrein aan de Laan van Bad in Alkmaar is in de nacht van zaterdag op zondag een geparkeerde auto in brand gevlogen. De brand werd even voor 3 uur ontdekt. Brandweerlieden blusten de brand, maar konden niet voorkomen dat het zwaar beschadigd raakte. De brand is mogelijk aangestoken met hulp van zwaar vuurwerk. De politie doet onderzoek en vraagt getuigen, mensen met camerabeelden, om zich te melden. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: En veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent 2.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. In Brazilië kunnen gebruikers van het Amerikaanse communicatieplatform Discord niet meer livestreamen via dat medium. Ook het delen van video's is niet meer mogelijk. Een Braziliaans agentschap voor gegevensbescherming bepaalde dat dat niet meer mag na de zelfdoding van een meisje van 13 in een livestream. Mogelijk werd ze onder druk gezet door andere gebruikers. Het agentschap zegt dat Discord de afgelopen jaren meerdere keren is gebruikt voor het plegen van misdrijven en dat het platform te weinig doet om jonge mensen te beschermen. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo en gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil dat alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. In Westland mogen tuinders, de industrie en gemeenten deze week korte tijd oppervlaktewater gebruiken. Sinds 5 augustus was dat verboden vanwege de droogte. Het waterschap zegt dat er inmiddels weer voldoende water in de buffers zit om 3 avonden kwetsbare gewassen te besproeien of apparaten te koelen. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. Dan het weer, het is droog en vrij helder. Later bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden van het land veel regen. Ook 's middags kan er nog een bui vallen. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.

0: Waarom het niet?
1: Ja, er zijn ontelbare manieren om fitter te worden. Vind wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Dit is het Streekstad Radionieuws voor Alkmaar, Dijk en Waard, Heilo en Bergen. Op de Noord-Hollandse strand is vorige week ruim 4000 kilo afval opgeruimd tijdens de jaarlijkse Beach Cleanup Tour van de stichting De Noordzee. Zo'n 2000 vrijwilligers deden mee. Opvallend is dat er minder groot afval werd gevonden, maar juist veel microplastics. Vooral sigarettenfilters blijven een groot probleem. Vrijwilligers verzamelden er in een week tijd bijna 80.000. Een 31-jarige vrouw uit Purmerend wordt verdacht van betrokkenheid bij het wegmaken van het lichaam van Albert Visser uit Herugewaard. Zijn lichaam werd in 2024 gevonden in de vrieskisten, bijna 4 jaar na zijn verdwijning. Zijn zoon wordt verdacht van de moord en zit al 2 jaar in voorarrest. De vrouw zit niet vast. Mogelijk worden beide strafzaken tegelijk behandeld. De rechtbank moet daar nog over beslissen. De Aziatische hoornaar verspreidt zich steeds verder over Noord-Holland. Waar de wespensoort uit Zuidoost-Azië vorig jaar nog vooral te vinden was onder het Noordzeekanaal, is ze inmiddels verder naar het noorden getrokken. Ook de provincie ziet de aantallen toenemen, maar waar de afgelopen jaren de wesp nog actief werd bestreden, is dat nu niet meer het geval. De politie vindt nu dat verdere toename van de nesten niet meer valt te voorkomen. De Tour de Waard in Herugewaard bleek ook dit jaar weer een succesvol evenement, maar kreeg zondagavond toch een smetje. Even voor 11 uur vond op de middenweg een vechtpartij plaats waarbij iemand gewond raakte. Mensen van de EHBO schoten te hulp, waarna ook een ambulance werd opgeroepen. Toen het ambulancepersoneel hem wilde behandelen, verzette de beschonken man zich echter. De politie onderzoekt nog wat er gebeurde en zoekt getuigen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: velvetmusic.nl.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent2.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De schade door de aardbeving vorige week in Colombia loopt waarschijnlijk op tot ruim 8 miljard euro, zegt de Colombiaanse president de La Espriella. Dat is een voorlopig cijfer. Het is nog onduidelijk hoe groot de schade echt is, want veel dorpen en steden in het getroffen gebied Chocó zijn moeilijk bereikbaar. Vooral gebouwen raakten beschadigd, maar ook wegen. De aardbeving had een kracht van 7,4. Zeker 294 mensen kwamen om het leven. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo. En gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil dat alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. In een nationaal park in de Amerikaanse staat Texas is een bouwproject voor de grensbewaking stilgelegd. Er werd gewerkt aan een nieuwe weg, barrières en verlichting. Democraten en Republikeinen hadden daar veel kritiek op. De natuur in het gebied is nog ongerept en er komen meerdere ecosystemen samen. Volgens een politicus zijn de maatregelen niet nodig, omdat de hoge kliffen in het gebied zelf al een afschrikwekkende werking hebben op migranten. En na 3 jaar weet de politie in Amsterdam nog altijd niet wie de man is die in 2023 in het ziekenhuis belandde nadat hij op straat was gevallen. Hij kreeg daardoor een herseninfarct of een hersenbloeding en kan sindsdien bijna niet meer praten. Dan het weer, het is droog en vrij helder. Ook gaat het regenen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden van het land veel regen, 's middags ook kans op een bui. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Soms word ik boos en soms ook wel verdrietig. Je voelt je vaak best alleen.
2: Een lichamelijke beperking leidt bij veel mensen tot sociaal isolement. De zonnebloem laat ze niet zitten.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Dit is het Streekstad Radionieuws voor Alkmaar, Dijk en Waard, Heilo en Bergen. Er komen nu meer details naar boven over de dood van de 19-jarige vrouw die zondagavond in Heilo werd gevonden. Volgens informatie van Streekstad Centraal was haar lichaam in stukken gesneden. De 20-jarige verdachte uit Heilo werd aangehouden bij een tankstation aan de Huiswaardeweg in Alkmaar, nadat hij zelf de politie had gebeld. De politie onderzoekt wanneer de vrouw is gedood en zoekt nog camerabeelden. De CDA-partij Noord-Holland-Noord hebben het ministerie van Defensie om geld gevraagd voor de Rijksweg N9. Ze vinden dat de Defensie moet bijdragen aan een veiligere N9. De uitbreiding van de marinebasis zal meer verkeer opleveren tussen Den Helder en Alkmaar, terwijl er al met enige regelmaat zware ongelukken gebeuren. De CDA-partijen richten zich vooral op de verlegging van de N9 om Sint Maartensvlotbrug. Brandweerkorpsen boven het Noordzeekanaal hebben de verhoogde paraatheid voor natuurbranden afgeschaald. De regen die zondagnacht viel heeft de natuur minder droog gemaakt. In de rest van Nederland is de brandweer nog wel extra paraat. In onze regio geldt nog wel alertheid fase 1. De brandweer roept mensen dan ook op om alert te blijven op verhoogd brandgevaar in de natuur. Naar verwachting valt er de komende dagen meer regen. De juryprijs voor de mooiste gondel tijdens de gondelvaart van Koedijk is naar de Moulin Rouge van bouwgroep Superboeren gegaan. De uitreiking vond zondagavond plaats tijdens het botenbouwersbal in de feesttent. Ook de publieksprijs was voor de Moulin Rouge. De jeugdprijs ging naar de Smurfendorp van de Smurfenbouwers. Aan de 63ste gondelvaart deed een recordaantal van 17 teams mee. Bij Streekstad Centraal is een impressie van het evenement te zien. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Turkse president Erdogan heeft de Amerikaanse president Trump opgeroepen om verder te onderhandelen met Iran om de spanning tussen de landen te verminderen. De twee spraken elkaar gisteren telefonisch en Erdogan heeft zijn hulp aangeboden. Het staakt het vuren van 60 dagen waarbinnen de VS en Iran tot een vredesovereenkomst moesten komen liep gisteren af. Een akkoord lijkt niet dichterbij te komen. Een hoge Iraanse ambtenaar zei gisteren dat Iran vanwege de mislukte onderhandelingen zal overschakelen op een volledig offensieve militaire strategie. De schade door de aardbeving vorige week in Colombia loopt waarschijnlijk op tot ruim 8 miljard euro. Dat zegt de Colombiaanse president de la Espriella. Dat is een voorlopig cijfer. Het is nog onduidelijk hoe groot de schade echt is, want veel dorpen en steden in het getroffen gebied zijn moeilijk bereikbaar. Vooral gebouwen raakten beschadigd, maar ook wegen. De aardbeving in Colombia had een kracht van 7,4. Zeker 294 mensen kwamen om het leven. De VS heeft opnieuw bemiddeld tussen Hamas en Israël, maar dat heeft nog altijd niet geleid tot een vredesakkoord. Volgens bronnen vinden de VS en Israël dat het Israëlische leger in Gaza mag blijven, zolang Hamas zijn wapens niet heeft ingeleverd. Hamas wil pas wapens inleveren als Israël weg is uit Gaza en de Israëlische aanvallen ophouden. In een nationaal park in de Amerikaanse staat Texas is een bouwproject voor de grensbewaking stilgelegd. Er werd gewerkt aan een nieuwe weg, barrières en verlichting. Democraten en Republikeinen hadden daar veel kritiek op. De natuur in het gebied is nog ongerept en er komen meerdere ecosystemen samen. Dan het weer, op veel plaatsen bewolking en regen. In de ochtend vooral in het midden van het land en ook 's middags kans op buien. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon. Dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Van een namaakhorloge uit China, een sierplant uit Japan, tot een doosje antibiotica uit Amerika. Niet alles wat u in een buitenlandse webshop tegenkomt, mag u zomaar invoeren. Voorkom teleurstellingen en check wat wel en niet mag. Bekijk de hele lijst op douane.nl/internetaankopen.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Dit is het Streekstad Radionieuws voor Alkmaar, Dijk en Waard, Heilo en Bergen. Op de Noord-Hollandse stranden is vorige week ruim 4000 kilo afval opgeruimd tijdens de jaarlijkse Beach Cleanup Tour van de stichting De Noordzee. Zo'n 2000 vrijwilligers deden mee. Opvallend is dat er minder groot afval werd gevonden, maar juist veel microplastics. Vooral sigarettenfilters blijven een groot probleem. Vrijwilligers verzamelen er in een week tijd bijna 80.000. De CDA-partijen Noord-Holland Noord hebben het ministerie van Defensie om geld gevraagd voor de Rijksweg N9. Ze vinden dat de Defensie moet bijdragen aan een veiligere N9. De uitbreiding van de marinebasis zal meer verkeer opleveren tussen Den Helder en Alkmaar, terwijl er al met enige regelmaat zware ongelukken gebeuren. De CDA-partijen richten zich vooral op de verlegging van de N9 om Sint Maartensvlotbrug. De atoomkelder van de oude telefooncentrale in Alkmaar is decor geweest voor een film. De filmploeg werkt aan de Nederlands Verlangen in het IJzerblok, een post-apocalyptische dystopische film waarin mensen hun hele leven al in een bunker leven. De locatie onder de telefooncentrale is daarom gekozen als filmset. Wanneer de film uitkomt is niet bekend, de regisseur wil daar nog geen uitspraak over doen. Op een parkeerterrein aan de Laan van Bad in Alkmaar is in de nacht van zaterdag op zondag een geparkeerde auto in brand gevlogen. De brand werd even voor 3 uur ontdekt. Brandweerlieden blusten de brand, maar konden niet voorkomen dat het zwaar beschadigd raakte. De brand is mogelijk aangestoken met hulp van zwaar vuurwerk. De politie doet onderzoek en vraagt getuigen, mensen met camerabeelden, om zich te melden. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot

0: Q-music.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Met de neerslag van de afgelopen dagen is de droogte in ons land nog niet opgelost. De regen helpt wel iets, maar het neerslagtekort is zo groot dat er veel meer regen nodig is om de droogte te verhelpen, zegt deze hydroloog.
2: Door de regen wordt de bovenste bodemlaag nat. En dat helpt iets, maar de watertekorten die zich hebben kunnen opbouwen. Dus al sinds het begin van de lente zitten veel dieper in het systeem. Extreem lage grondwaterstanden op heel veel plekken. En die los je niet zomaar op met een paar dagen regen.
1: De verwachting is dat de regen de komende 2 weken aan zal houden. Zeker 1/3 van de moeders van zeer vroeggeboren baby's heeft klachten die wijzen op een posttraumatische stressstoornis. En ook vaders hebben last van PTSS-klachten. Daar gaat het om bijna 1 op 6. Dit blijkt uit een landelijke studie opgezet door 3 academische ziekenhuizen in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. De onderzoekers pleiten voor structurele psychische hulp aan ouders van veel te vroeg geboren kinderen. De Turkse president Erdogan heeft de Amerikaanse president Trump opgeroepen om verder te onderhandelen met Iran, om de spanning tussen de landen te verminderen. De twee spraken elkaar gisteravond telefonisch en Erdogan heeft zijn hulp aangeboden. Het staakt het vuren van 60 dagen waarbinnen de VS en Iran tot een vredesovereenkomst moesten komen liep gisteren af en een akkoord lijkt niet dichterbij gekomen. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun 2e groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg gisteren in Amstelveen Australië met 4-2. Australië kreeg in de beginfase 7 strafcorners, maar Nederland hield stand. Aanvoerster Marijn Veen is trots.
3: Australië is gewoon echt een hele goede tegenstander. Ik denk dat het voor het publiek een hele leuke wedstrijd was om te kijken. Ik vind dat we ontzettend goed hebben gedaan. We hebben elkaar echt vastgehouden. Blijven geloven in onszelf. Die kansen proberen te creëren. En gewoon heel erg trots dat we uiteindelijk met 4-2 winnen, ja.
1: De hockeyvrouwen zijn op het WK vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. Het weer, op veel plaatsen bewolking en regen. In de ochtend vooral in het midden van het land. En ook 's middags kans op buien. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: De Zonnebloem organiseert allerlei activiteiten voor mensen met een lichamelijke beperking. Van wijnproeverij of klimbos tot museumbezoek of workshops. Er kan zoveel meer dan je denkt.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In Noord-Holland staan weer een paar dagelijkse files. Op de A7 Hoorn richting Zaanstad tussen Purmerend Zuid en knooppunt Zaandam. 7 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. A9 Alkmaar richting Amstelveen. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Kooimeer en Uitgeest. 4 met daar 5 tot 10 minuten vertraging. Op de A10 de ring van Amsterdam. De A10 Noord richting Zaanstad tussen Landsmeer en Coentenol. 4 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. Dat komt door een stilgevallen vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. N235 Purmerend richting Amsterdam. Bij Ilpendam 3 kilometer met 10 minuten oponthoud. En op de N247 van Horen naar Amsterdam. Tussen Volendam en Broek in Waterland 5 kilometer file. En daar ben je een kwartier langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Op de Noord-Hollandse strand is vorige week ruim 4000 kilo afval opgeruimd tijdens de jaarlijkse Beach Cleanup Tour van de stichting De Noordzee. Zo'n 2000 vrijwilligers deden mee. Opvallend is dat er minder groot afval werd gevonden, maar juist veel microplastics. Vooral sigarettenfilters blijven een groot probleem. Vrijwilligers verzamelden er in een week tijd bijna 80.000. Een 31-jarige vrouw uit Purmerend wordt verdacht van betrokkenheid bij het wegmaken van het lichaam van Albert Visser uit Herugewaard. Zijn lichaam werd in 2024 gevonden in de vrieskisten, bijna 4 jaar na zijn verdwijning. Zijn zoon wordt verdacht van de moord en zit al 2 jaar in voorarrest. De vrouw zit niet vast. Mogelijk worden beide strafzaken tegelijk behandeld. De rechtbank moet daar nog over beslissen. De Aziatische hoornaar verspreidt zich steeds verder over Noord-Holland. Waar de wespensoort uit Zuidoost-Azië vorig jaar nog vooral te vinden was onder het Noordzeekanaal, is ze inmiddels verder naar het noorden getrokken. Ook de provincie ziet de aantallen toenemen, maar waar de afgelopen jaren de wesp nog actief werd bestreden, is dat nu niet meer het geval. De politie vindt nu dat verdere toename van de nesten niet meer valt te voorkomen. De Tour de Waard in Herugewaard bleek ook dit jaar weer een succesvol evenement, maar kreeg zondagavond toch een smetje. Even voor 11 uur vond op de middenweg een vechtpartij plaats waarbij iemand gewond raakte. Mensen van de EHBO schoten te hulp, waarna ook een ambulance werd opgeroepen. Toen het ambulancepersoneel hem wilde behandelen, verzette de beschonken man zich echter. De politie onderzoekt nog wat er gebeurde en zoekt getuigen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: IT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Vier Nederlandse kranten krijgen een boete omdat ze te positief hebben geschreven over afslankmiddelen zoals Ozempic. Dat meldt het Financiële Dagblad. Het gaat om de Volkskrant, het AD, de Telegraaf en NRC. De kranten in kwestie zijn niet blij met die boetes, zegt deze FD-journalist.
3: De hoofdredacteuren die ik heb gesproken, ja, die spreken echt van een aanval op de persvrijheid. Die zeggen, als wij niet meer over Ozempic kunnen schrijven, dan kunnen we bij wijze van spreken de hele wetenschapsredactie wel opdoeken.
2: Volgens de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd waren de kranten niet neutraal over de werking en de risico's van de middelen. Er is opnieuw ingebroken bij een brandweerkazerne. Afgelopen nacht sloegen dieven toe bij de kazerne in Sint-Michielsgestel in Noord-Brabant. De inbrekers namen duur gereedschap mee dat de brandweer gebruikt om mensen mee te redden. Brandweerkazernes door heel Nederland zijn regelmatig doelwit van inbraken. In de afgelopen periode is ongeveer 50 keer ingebroken of geprobeerd in te breken. Zeker 1/3 van de moeders van zeer vroeg geboren baby's heeft klachten die wijzen op een posttraumatische stressstoornis. En 1 op de 6 vaders heeft ook last van PTSS-klachten, blijkt uit een landelijke studie. De dagen na een vroeggeboorte kunnen voor ouders erg spannend zijn, zegt deze onderzoeker.
4: Die ouders moeten zorgen voor een kindje dat enorm kwetsbaar is. Er is enorm risico op complicaties aan de hersenen, bijvoorbeeld de darmen. Ouders hebben dus eigenlijk dagelijks de zorg of een kind goed de dag of de nacht doorkomt.
2: Het is voor het eerst dat PTSS bij ouders van te vroeg geboren kinderen in kaart wordt gebracht. De afgelopen dagen is er veel geregend, maar het is nog lang niet genoeg om het neerslagtekort te herstellen. De grond is door het gebrek aan regen van de afgelopen maanden uitgedroogd. De komende weken blijft het wel regenen, maar het water dringt waarschijnlijk niet ver genoeg in de grond door om het tekort structureel aan te pakken. Het weer, zoals gezegd, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon. En dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De meeste files staan op de wegen in Noord-Holland. Op de A7 Hoorn richting Zaanstad rijdt het verkeer langzaam. Tussen de afrit Avenhoorn en Purmerend 7 kilometer met 10 minuten vertraging. Op de A10 de ring van Amsterdam richting Zaanstad. Tussen Landsmeer en de Koentunnel 4 kilometer met een kwartier oponthoud. Daar wordt een vrachtwagen geborgen. De rechte rijstrook is dicht. A22 Beverwijk richting Velzen. Tussen Beverwijk en IJmuiden 4 kilometer file met daar 10 minuten oponthoud. En 235 Purmerend richting Amsterdam. Bij Ilpendam 10 minuten vertraging in 4 kilometer file. En op de N247 Hoorn richting Amsterdam. Tussen Monnikendam en Broek in Waterland 4 kilometer file. Ook daar is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Met afdelingen in heel Nederland zijn we altijd dichtbij. Kijk wat er mogelijk is op zonnebloem.nl.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Er komen nu meer details naar boven over de dood van de 19-jarige vrouw die zondagavond in Heilo werd gevonden. Volgens informatie van Streekstad Centraal was haar lichaam in stukken gesneden. De 20-jarige verdachte uit Heilo werd aangehouden bij een tankstation aan de Huiswaardeweg in Alkmaar, nadat hij zelf de politie had gebeld. De politie onderzoekt wanneer de vrouw is gedood en zoekt nog camerabeelden. De CDA-partijen Noord-Holland-Noord hebben het ministerie van Defensie om geld gevraagd voor de Rijksweg N9. Ze vinden dat de Defensie moet bijdragen aan een veiligere N9. De uitbreiding van de marinebasis zal meer verkeer opleveren tussen Den Helder en Alkmaar, terwijl er al met enige regelmaat zware ongelukken gebeuren. De CDA-partijen richten zich vooral op de verlegging van de N9 om Sint Maartensvlotbrug. Brandweerkorpsen boven het Noordzeekanaal hebben de verhoogde paraatheid voor natuurbranden afgeschaald. De regen die zondagnacht viel heeft de natuur minder droog gemaakt. In de rest van Nederland is de brandweer nog wel extra paraat. In onze regio geldt nog wel alertheid fase 1. De brandweer roept mensen dan ook op om alert te blijven op verhoogd brandgevaar in de natuur. Naar verwachting valt er de komende dagen meer regen. De juryprijs voor de mooiste gondel tijdens de gondelvaart van Koedijk is naar de Moulin Rouge van bouwgroep Superboeren gegaan. De uitreiking vond zondagavond plaats tijdens het botenbouwersbal in de feesttent. Ook de publieksprijs was voor de Moulin Rouge. De jeugdprijs ging naar de Smurfendorp van de Smurfenbouwers. Aan de 63ste gondelvaart deed een recordaantal van 17 teams mee. Bij Streekstad Centraal is een impressie van het evenement te zien. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken, Agent 24.
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. Waterschap Brabantse Delta gaat aangifte doen na bedreigingen aan het adres van meerdere medewerkers. Deze toezichthouders controleren of boeren overdag geen water uit sloten of beken halen. Dat is tijdelijk verboden vanwege de droogte. Het gaat volgens het waterschap om meer dan alleen vervelende opmerkingen.
4: Mensen kregen allerlei dingen toegestuurd. Er werden dingen gezegd wat er met hun zou gaan gebeuren. Het gaat echt alle grenzen te buiten. Zeker voor mensen die zich de afgelopen periode zo hebben ingezet om dat weinige water wat we hebben in ons gebied ook zo eerlijk mogelijk te verdelen.
3: Opnieuw is er ingebroken bij een brandweerkazerne. Afgelopen nacht sloegen dieven toe bij de kazerne in Sint-Michielsgestel in Noord-Brabant. De inbrekers namen duur gereedschap mee, wat de brandweer gebruikt om mensen mee te redden. Brandweerkazernes door heel Nederland zijn regelmatig doelwit van de inbraken. De afgelopen periode is er ongeveer 50 keer ingebroken of geprobeerd in te breken. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en de oppositiepartij PRO hebben weinig opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen heel groot zijn. En voordat hij steun geeft, wil hij dat de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan.
5: Daarvan zeggen wij, dat is niet acceptabel, dus dat moet het kabinet niet doen. Er moet natuurlijk wel geld opgehaald worden, want we moeten de rekening voor Defensie betalen. Maar dat moet echt gebeuren door de mensen met de grootste vermogens, door bij hen wat meer te vragen.
3: Het minderheidskabinet is voor steun bij de begroting afhankelijk van de oppositie. Nederlandse kranten zijn boos over de boetes die ze hebben gekregen vanwege hun berichten over geneesmiddelen zoals Ozempic, meldt het FD. De inspectie Gezondheidszorg vindt dat NRC, de Volkskrant, de Telegraaf en het AD reclame hebben gemaakt toen ze schreven over de gezondheidsvoordelen van Ozempic. De kranten zijn het er niet mee eens en noemen de boetes van tienduizenden euro's onbegrijpelijk en zelfs censuur. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt vandaag ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon. En dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: sound by now.
1: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622, 50 cent per minuut, 0900 9622.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Sophie van 9 speelt nooit buiten. Er is in haar buurt geen veilige speelplek. Ze is eenzaam en verdrietig. Zoals Sophie zijn er 400.000 kinderen in Nederland. We verliezen een generatie aan binnenzitten. Jantje Beton pakt dit aan door speeltuinen te ondersteunen en kinderen naar buiten te halen. Help ook mee. Ga naar jantjebeton.nl.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De files nemen geleidelijk aan wat af. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam, daar rijdt het nog langzaam. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer, 5 kilometer met 10 minuten vertraging. A7, Horen richting Zaanstad, bij knooppunt Zaandam, 4 kilometer file met 10 minuten oponthoud. A9, Alkmaar richting Amstelveen, tussen Bad Hoeverdorp en Amstelveen, 5 kilometer file met 10 minuten vertraging door een auto met tech. A10, de ring van Amsterdam, tussen Amsterdam-Bos en Lommer en knooppunt Amstel, 9 kilometer file, daar is de vertraging een kwartier. De oorzaak is een auto met pech. En tussen Zeeburg en Amsterdam-Slotervaart, langzaam rijden over 9 kilometer, met daar 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Er komen nu meer details naar boven over de dood van de 19-jarige vrouw die zondagavond in Heiloo werd gevonden. Volgens informatie van Streekstad Centraal was haar lichaam in stukken gesneden. De 20-jarige verdachte uit Heiloo werd aangehouden bij een tankstation aan de Huiswaardeweg in Alkmaar, nadat hij zelf de politie had gebeld. De politie onderzoekt wanneer de vrouw is gedood en zoekt nog camerabeelden. De CDA-partijen Noord-Holland-Noord hebben het ministerie van Defensie om geld gevraagd voor de Rijksweg N9. Ze vinden dat de Defensie moet bijdragen aan een veiligere N9. De uitbreiding van de marinebasis zal meer verkeer opleveren tussen Den Helder en Alkmaar, terwijl er al met enige regelmaat zware ongelukken gebeuren. De CDA-partijen richten zich vooral op de verlegging van de N9 om Sint Maartensvlotbrug. De atoomkelder van de oude telefooncentrale in Alkmaar is decor geweest voor een film. De filmploeg werkt aan de Nederlands Verlangen in het IJzerblok, een post-apocalyptische dystopische film waarin mensen hun hele leven al in een bunker leven. De locatie onder de telefooncentrale is daarom gekozen als filmset. Wanneer de film uitkomt is niet bekend. De regisseur wil daar nog geen uitspraak over doen. Op een parkeerterrein aan de Laan van Bad in Alkmaar is in de nacht van zaterdag op zondag een geparkeerde auto in brand gevlogen. De brand werd even voor 3 uur ontdekt. Brandweerlieden blusten de brand, maar konden niet voorkomen dat het zwaar beschadigd raakte. De brand is mogelijk aangestoken met hulp van zwaar vuurwerk. De politie doet onderzoek en vraagt getuigen, mensen met camerabeelden om zich te melden. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning, het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen zijn vannacht 10 doden gevallen, meldt de gouverneur van de Oekraïnse regio Kharkiv. Bij de aanval werden onder meer een café, een postkantoor en een winkel geraakt. Tegelijkertijd bestookte Oekraïne Rusland met drones. Daardoor werd het vliegverkeer rond Moskou tijdelijk stilgelegd. De politie in Amsterdam heeft binnen een dag 140 tips gekregen over Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een verzorgingshuis ligt. Hij werd op straat gevonden na een herseninfarct of hersenbloeding en kan bijna niet meer praten. De politie probeert opnieuw zijn identiteit te achterhalen en noemt de reacties overweldigend. Toezichthouders van het waterschap Brabantse Delta zeggen dat ze ernstig worden bedreigd sinds hun namen werden genoemd in een reportage van Omroep Brabant. De toezichthouders controleren of boeren zich houden aan het verbod om water uit sloten en beken te gebruiken. Het waterschap gaat aangifte doen van de bedreigingen. Dieven hebben vannacht ingebroken in de brandweerkazerne in Sint-Michielsgestel. Ze namen duur gereedschap mee. Brandweerkazernes zijn de laatste tijd vaak doelwit van inbrekers. Die hebben het gemunt op gereedschap dat wordt gebruikt om mensen te redden, maar dat ook kan worden gebruikt om bijvoorbeeld bij juweliers in te breken. Het lijkt erop dat Memphis Depay toch bij Corinthians blijft. Volgens de voorzitter van de Braziliaanse club heeft hij zijn contract verlengd tot 2028. Eerder kwam de verlenging niet rond, vermoedelijk door oneenigheid over het salaris van Depay. De voetballer beschuldigde Corinthians ervan gemaakte afspraken niet na te komen. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat file bij de Schipholtunnel 2 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een te hoge vrachtwagen. En 201 van Hilversum naar Uithoorn tussen Loenersloot en Vinkeveen. Een kwartier vertraging in 4 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Heb jij een luisterend oor? Daar kun je wat mee. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook vrijwilliger. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De blauw-witte Hugo-hopper uit Eikenwaard heeft afgelopen jaar opnieuw meer passagiers vervoerd. Het waren ruim 61.000, zo'n 7,5% meer dan het jaar ervoor. De toename is vooral te danken aan de stijgende populariteit van de buurtbus en mogelijk speelt de vergrijzing ook een rol bij het toenemende gebruik. De dienst draait op 180 vrijwilligers en een handjevol leidinggevende beroepskrachten. De explosieve opruimingsdienst Defensie heeft maandagavond op het strand van Castricum een explosief gecontroleerd tot ontploffing gebracht. Het gaat om een explosief dat eerder in Heemskerk is gevonden, door de EOD is veiliggesteld en daarna naar het strand van Castricum is gebracht. Om wat voor explosief het precies gaat is niet duidelijk. Het gaat waarschijnlijk om een granaat uit de Tweede Wereldoorlog, maar de politie kon dat niet bevestigen. Een 31-jarige vrouw uit Purmerend wordt verdacht van betrokkenheid bij het wegmaken van het lichaam van Albert Visser uit Heerhugowaard. Zijn lichaam werd in 2024 gevonden in de vrieskisten, bijna 4 jaar na zijn verdwijning. Zijn zoon wordt verdacht van de moord en zit al 2 jaar in voorarrest. De vrouw zit niet vast. Mogelijk worden beide strafzaken tegelijk behandeld. De rechtbank moet daar nog over beslissen. De CDA-partij Noord-Holland Noord hebben het ministerie van Defensie om geld gevraagd voor de Rijksweg N9... Ze vinden dat de Defensie moet bijdragen aan een veiligere N9. De uitbreiding van de marinebasis zal meer verkeer opleveren tussen Den Helder en Alkmaar, terwijl er al met enige regelmaat zware ongelukken gebeuren. De CDA-partijen richten zich vooral op de verlegging van de N9 om Sint Maartensvlotbrug. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: www.velvetmusic.nl. BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De brand in het Belgische natuurgebied De Hoge Venen lijkt zich niet verder uit te breiden. Het heeft geregend in het natuurgebied, maar volgens de brandweer is het niet genoeg. Vooral in het noorden en oosten is het vuur lastig te bestrijden. Om te voorkomen dat de brand de grens met Duitsland oversteekt, wordt een brandgang aangelegd en zijn bomen gekapt, melden Belgische media. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn vannacht 10 doden gevallen, meldt de gouverneur van de regio Kharkiv. Bij de aanval werden onder meer een café, een postkantoor en een winkel geraakt. Tegelijkertijd bestookte Oekraïne Rusland met drones. Daardoor werd het vliegverkeer rond Moskou tijdelijk stilgelegd. Verschillende kranten hebben boetes gekregen van de gezondheidsinspectie omdat ze reclame zouden hebben gemaakt voor geneesmiddelen, meldt het FD. Het ging om journalistieke artikelen over afslankmedicatie, waarin gezondheidsvoordelen werden genoemd. De kranten zijn kwaad over de boetes en zeggen dat de persvrijheid in het geding is. Zeker een derde van de moeders van zeer vroeg geboren baby's heeft klachten die erop wijzen op een posttraumatische stressstoornis. Ook vaders hebben last van PTSS-klachten. Dit blijkt uit een landelijke studie opgezet door 3 academische ziekenhuizen. De onderzoekers pleiten voor structurele psychische hulp aan ouders van veel te vroeg geboren kinderen. De politie in Amsterdam heeft binnen een dag 140 tips gekregen over Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een verzorgingshuis ligt. Hij werd op straat gevonden na een herseninfarct of hersenbloeding en kan bijna niet meer praten. De politie probeert zijn identiteit te achterhalen en noemt de reacties overweldigend. Het weer, de hele dag door kans op regen, tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Kun jij wat extra hulp gebruiken? Dan heb ik goed nieuws. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van een luisterend oor tot praktische hulp. Ontdek hoe we jou kunnen helpen. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier bereidt een verbod voor op het beregenen van gewassen met oppervlaktewater. De regen van afgelopen dagen is niet genoeg om de voorraad zoetwater in het IJsselmeer en het Markermeer weer op peil te brengen. Mogelijk wordt later ook gemeenten en particulieren verboden om tuinen, sportvelden en plantsoenen te sproeien. Het verbod wordt mogelijk deze week al ingesteld. Op de Noord-Hollandse strand is vorige week ruim 4000 kilo afval opgeruimd tijdens de jaarlijkse Beach Cleanup Tour van de stichting De Noordzee. Zo'n 2000 vrijwilligers deden mee. Opvallend is dat er minder groot afval werd gevonden, maar juist veel microplastics. Vooral sigarettenfilters blijven een groot probleem. Vrijwilligers verzamelden er in een week tijd bijna 80.000. Er komen nu meer details naar boven over de dood van de 19-jarige vrouw die zondagavond in Heilo werd gevonden. Volgens informatie van Streekstad Centraal was haar lichaam in stukken gesneden. De 20-jarige verdachte uit Heilo werd aangehouden bij een tankstation aan de Huiswaardeweg in Alkmaar, nadat hij zelf de politie had gebeld. De politie onderzoekt wanneer de vrouw is gedood en zoekt nog camerabeelden. Brandweerkorpsen boven het Noordzeekanaal hebben de verhoogde paraatheid voor natuurbranden afgeschaald. De regen die zondagnacht viel heeft de natuur minder droog gemaakt. In de rest van Nederland is de brandweer nog wel extra paraat. In onze regio geldt nog wel alertheid fase 1. De brandweer roept mensen dan ook op om alert te blijven op verhoogd brandgevaar in de natuur. Naar verwachting valt er de komende dagen meer regen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greo Airconditioning, het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. De brand in de Belgische Ardennen lijkt zich niet verder uit te breiden. Het heeft geregend in het natuurgebied, maar volgens de brandweer is het nog niet genoeg. Vooral in het noorden en oosten is het vuur lastig te bestrijden. Om te voorkomen dat de brand de grens met Duitsland oversteekt, wordt een brandgang aangelegd en zijn bomen gekapt, melden Belgische media. Bij de brand in de Ardennen raakten vannacht 2 brandweermensen gewond. Ze hadden rook ingeademd en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie in Amsterdam heeft binnen een dag 140 tips gekregen over Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een verzorgingshuis ligt. Hij werd op straat gevonden na een herseninfarct of hersenbloeding en kan bijna niet meer praten. De politie probeert zijn identiteit te achterhalen en noemt de reacties overweldigend. In Diergaarde-Blijdorp is een Egyptische landschildpad geboren. Een piepklein diertje dat met uitsterven wordt bedreigd. Hij kwam 2 weken geleden in Rotterdam uit zijn ei en is nu zo groot als een paperclip. Uiteindelijk kan die 10 centimeter worden. Wereldwijd zijn er nog maar 7.500 Egyptische landschildpadden. Blijdorp werkt met andere dierentuinen samen om een reservepopulatie op te bouwen. Memphis Depay blijft mogelijk toch bij Corinthians. De 32-jarige voetballer heeft volgens de voorzitter van de club zijn overeenkomst bij de Braziliaanse voetbalclub verlengd tot 2028. Depay haalde vorige week hard uit naar Corinthians, dat het aflopende contract van de Nederlander niet wilde verlengen. De club liet doorschemeren dat Depay te veel geld eiste. De 2 partijen zijn het nu blijkbaar alsnog eens geworden over de financiële voorwaarden. Depay speelde tot dusver 79 wedstrijden voor Corinthians, waarin hij 20 keer scoorde. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon, het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Een gezonde buik. Voor miljoenen Nederlanders is dat niet vanzelfsprekend. Maag, darm en leverziekten zetten je leven op zijn kop. Onderzoek maakt het verschil. Word donateur op ndlfonds.nl. ndlfonds. Gezondheid begint in je buik.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier bereidt een verbod voor op het beregenen van gewassen met oppervlaktewater. De regen van afgelopen dagen is niet genoeg om de voorraad zoetwater in het IJsselmeer en het Markermeer weer op peil te brengen. Mogelijk wordt later ook gemeenten en particulieren verboden om tuinen, sportvelden en plantsoenen te sproeien. Het verbod wordt mogelijk deze week al ingesteld. Op de Noord-Hollandse stranden is vorige week ruim 4000 kilo afval opgeruimd tijdens de jaarlijkse Beach Cleanup Tour van de Stichting De Noordzee. Zo'n 2000 vrijwilligers deden mee. Opvallend is dat er minder groot afval werd gevonden, maar juist veel microplastics. Vooral sigarettenfilters blijven een groot probleem. Vrijwilligers verzamelden er in een week tijd bijna 80.000. De Aziatische hoornaar verspreidt zich steeds verder over Noord-Holland. Waar de wespensoort uit Zuidoost-Azië vorig jaar nog vooral te vinden was onder het Noordzeekanaal, is ze inmiddels verder naar het noorden getrokken. Ook de provincie ziet de aantallen toenemen, maar waar de afgelopen jaren de wesp nog actief werd bestreden, is dat nu niet meer het geval. De politie vindt nu dat verdere toename van de nesten niet meer valt te voorkomen. De atoomkelder van de oude telefooncentrale in Alkmaar is decor geweest voor een film. De filmploeg werkt aan de Nederlands Verlangen in het IJzerblok. Een post-apocalyptische dystopische film waarin mensen hun hele leven al in een bunker leven. De locatie onder de telefooncentrale is daarom gekozen als filmset. Wanneer de film uitkomt is niet bekend. De regisseur wil daar nog geen uitspraak over doen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Inwoners van het dorp Soerbrood, vlakbij de grote natuurbrand in de Belgische Ardennen, is gevraagd zich zo min mogelijk te verplaatsen. Ze mochten gisteren terug naar huis omdat het directe gevaar geweken was, maar er wordt in de buurt nog volop geblust. De inwoners moeten dat werk niet hinderen en alle instructies nauwgezet opvolgen, zegt de gemeente. De natuurbrand lijkt zich momenteel niet verder uit te breiden, mede dankzij de regen, maar is nog niet onder controle. Zodra het stopt met regenen, kan het vuur weer oplaaien. De man die dreigde prinses Amalia te ontvoeren naar Polen is op vrije voeten. De rechtbank in Den Haag heeft zijn voorarrest opgeheven. Het Openbaar Ministerie eiste gisteren TBS met dwangverpleging tegen de man van 33 uit de provincie Groningen. Hij zou in de veronderstelling zijn dat hij een relatie had met Amalia en dat hij met haar op survivaltocht zou gaan in Polen. Daarvoor had hij 2 bijlen aangeschaft en daarin had hij de naam van Amalia's zus Alexia gekerfd. Volgens de rechtbank zijn er geen redenen om hem langer vast te houden. In Nederland is een dode Japanse kever gevonden, een dier dat veel schade veroorzaakte aan gewassen. Inspecteurs vonden de kever bij een groothandel in een plastic bak die uit Italië kwam. Daar hebben de kevers zich al gevestigd, net als in delen van Zwitserland, Duitsland en Kroatië. Toezichthouder NVWA waarschuwt terugkerende vakantiegangers om hun bagage goed te controleren. In Diergaarde Blijdorp in Rotterdam is een Egyptische landschildpad geboren. Een van de kleinste soorten ter wereld. Het diertje is zo groot als een paperclip en kan 10 centimeter worden. De Egyptische landschildpad wordt met uitsterven bedreigd door voedseltekorten en omdat er in het verleden veel zijn gevangen. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: voor ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: De Zonnebloem organiseert allerlei activiteiten voor mensen met een lichamelijke beperking. Van wijnproeverij of klimbos tot museumbezoek of workshops. Er kan zoveel meer dan je denkt.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De blauw-witte Hugo-hopper uit Eikenwaard heeft afgelopen jaar opnieuw meer passagiers vervoerd. Het waren ruim 61.000, zo'n 7,5% meer dan het jaar ervoor. De toename is vooral te danken aan de stijgende populariteit van de buurtbus en mogelijk speelt de vergrijzing ook een rol bij het toenemende gebruik. De dienst draait op 180 vrijwilligers en een handjevol leidinggevende beroepskrachten. De explosieve opruimingsdienst Defensie heeft maandagavond op het strand van Castricum een explosief gecontroleerd tot ontploffing gebracht. Het gaat om een explosief dat eerder in Heemskerk is gevonden, door de EOD is veiliggesteld en daarna naar het strand van Castricum is gebracht. Om wat voor explosief het precies gaat is niet duidelijk. Het gaat waarschijnlijk om een granaat uit de Tweede Wereldoorlog, maar de politie kon dat niet bevestigen. Een 31-jarige vrouw uit Purmerend wordt verdacht van betrokkenheid bij het wegmaken van het lichaam van Albert Visser uit Heerhugowaard. Zijn lichaam werd in 2024 gevonden in vrieskisten, bijna 4 jaar na zijn verdwijning. Zijn zoon wordt verdacht van de moord en zit al 2 jaar in voorarrest. De vrouw zit niet vast. Mogelijk worden beide strafzaken tegelijk behandeld. De rechtbank moet daar nog over beslissen. De CDA-partijen Noord-Holland Noord hebben het ministerie van Defensie om geld gevraagd voor de Rijksweg N9... Ze vinden dat de Defensie moet bijdragen aan een veiligere N9. De uitbreiding van de marinebasis zal meer verkeer opleveren tussen Den Helder en Alkmaar, terwijl er al met enige regelmaat zware ongelukken gebeuren. De CDA-partijen richten zich vooral op de verlegging van de N9 om Sint Maartensvlotbrug. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: En veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De man die dreigde prinses Amalia te ontvoeren naar Polen is op vrije voeten. Volgens de rechtbank in Den Haag zijn er geen redenen om hem langer vast te houden. Het Openbaar Ministerie eiste gisteren tbs met dwangverpleging tegen de man van 33 uit de provincie Groningen. Hij zou in de veronderstelling zijn dat hij een relatie had met Amalia en dat hij met haar op survivaltocht zou gaan in Polen. Daarvoor had hij 2 bijlen aangeschaft en daarin had hij de naam van Amalia's zus Alexia gekerfd. Inwoners van het dorp Soerbrood, vlakbij de grote natuurbrand in de Belgische Ardennen, is gevraagd zich zo min mogelijk te verplaatsen. Ze mochten gisteren terug naar huis omdat het directe gevaar geweken was, maar er wordt in de buurt nog volop geblust. De inwoners moeten dat werk niet hinderen en alle instructies nauwgezet opvolgen, zegt de gemeente. De natuurbrand lijkt zich momenteel niet verder te verspreiden, mede dankzij de regen, maar is nog niet onder controle. Zodra het stopt met regenen, kan het vuur weer oplaaien. In Nederland is een dode Japanse kever gevonden, een dier dat veel schade veroorzaakt aan gewassen. Inspecteurs vonden de kever bij een groothandel in een plastic bak die uit Italië kwam. Daar hebben de kevers zich al gevestigd, net als in delen van Zwitserland, Duitsland en Kroatië. Toezichthouder NVWA waarschuwt terugkerende vakantiegangers om hun bagage goed te controleren. De transfer van Joey Veerman naar Borussia Dortmund is rond. PSV ontvangt zo'n 22 miljoen euro voor de 27-jarige middenvelder. Veerman speelde eerder voor Volendam en Heerenveen. De afgelopen jaren gingen transfers naar Brentford en Fenerbahce niet door. Bij Borussia Dortmund hoopt Veerman weer in beeld te komen voor het Nederlands elftal. Hij was er wel bij op het EK in 2024, maar deze zomer niet op het WK. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon, het is ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek. Radio 80.
3: You know, every now and then I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see. We never ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. But we're gonna take the beginning of this song and do it.

0: voor ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Onderwijs. De enige kans voor kinderen in ontwikkelingslanden om te ontsnappen aan armoede. Om kans te maken op een baan en te kunnen zorgen voor familie.
2: Edukans is dé ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. Wij vinden dat elk kind een goede toekomst verdient. U toch ook? Ga naar edukans.nl en geef kinderen de kans van hun leven.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden.
4: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier bereidt een verbod voor op het beregenen van gewassen met oppervlaktewater. De regen van afgelopen dagen is niet genoeg om de voorraad zoetwater in het IJsselmeer en het Markermeer weer op peil te brengen. Mogelijk wordt later ook gemeenten en particulieren verboden om tuinen, sportvelden en plantsoenen te sproeien. Het verbod wordt mogelijk deze week al ingesteld. Op de Noord-Hollandse strand is vorige week ruim 4000 kilo afval opgeruimd tijdens de jaarlijkse Beach Cleanup Tour van de stichting De Noordzee. Zo'n 2000 vrijwilligers deden mee. Opvallend is dat er minder groot afval werd gevonden, maar juist veel microplastics. Vooral sigarettenfilters blijven een groot probleem. Vrijwilligers verzamelden er in een week tijd bijna 80.000. Er komen nu meer details naar boven over de dood van de 19-jarige vrouw die zondagavond in Heilo werd gevonden. Volgens informatie van Streekstad Centraal was haar lichaam in stukken gesneden. De 20-jarige verdachte uit Heilo werd aangehouden bij een tankstation aan de Huiswaardeweg in Alkmaar, nadat hij zelf de politie had gebeld. De politie onderzoekt wanneer de vrouw is gedood en zoekt nog camerabeelden. Brandweerkorpsen boven het Noordzeekanaal hebben de verhoogde paraatheid voor natuurbranden afgeschaald. De regen die zondagnacht viel heeft de natuur minder droog gemaakt. In de rest van Nederland is de brandweer nog wel extra paraat. In onze regio geldt nog wel alertheid fase 1. De brandweer roept mensen dan ook op om alert te blijven op verhoogd brandgevaar in de natuur. Naar verwachting valt er de komende dagen meer regen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Ja 21 betwijfelt of het kabinet brede steun zal krijgen voor zijn begroting van zowel linkse als rechtse partijen. Ja 21-kamerlid Michiel Hogeveen zegt dat er duidelijke verschillen zijn met Pro. Volgens hem staat de inzet van Pro haaks op die van Ja 21. Vandaag had Hogeveen een gesprek met minister Heijnen van Financiën. Pro-leider Klaver had gisteren een gesprek. Omdat het kabinet een minderheid heeft het de steun nodig van oppositiepartijen. De natuurbrand in de Belgische Ardennen kan vandaag tot nu toe niet vanuit de lucht worden geblust. Vanwege de lage bewolking en slecht zicht worden de helikopters en blusvliegtuigen aan de grond gehouden, totdat het weer verbetert. Dankzij de regen breidt de brand in de Hoge Venen zich momenteel niet uit. De brandweer kan de meeste plekken inmiddels vanaf de grond bereiken. Alleen aan de oostkant zijn sommige plekken nog moeilijk toegankelijk. In het zuiden van Spanje is opnieuw een aardbeving geweest. De schok van 4,8 was goed te voelen in Granada. Dakpannen en stukken van gevels kwamen naar beneden. Drie mensen raakten licht gewond. Het eeuwenoude Alhambra, een belangrijke toeristische trekpleister, werd voor de zekerheid gesloten. Voor zover bekend is daar geen schade. De afgelopen dagen waren er ook al aardbevingen in het zuiden van Spanje. De zwaarste, ook een schok van 4,8, was zaterdag. Toen was er ook wat schade. De transfer van Joey Veerman naar Borussia Dortmund is rond. PSV ontvangt zo'n 22 miljoen euro voor de 27-jarige middenvelder. Bij Borussia Dortmund hoopt de Volendammer weer in beeld te komen voor het Nederlands elftal. Hij was er wel bij op het EK in 2024, maar deze zomer niet op het WK. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon, het is ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de kust en duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Soms word ik boos en soms ook wel verdrietig. Je voelt je vaak best alleen.
2: Een lichamelijke beperking leidt bij veel mensen tot sociaal isolement. De zonnebloem laat ze niet zitten.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A10, de Ring van Amsterdam, staat op de Ring Noord tussen Landsmeer en de Koentunnel 3 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En op de N247 Amsterdam-Horen bij Volendam ook 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een fietser is dinsdag gewond geraakt tijdens een aanrijding op de Koelmalaan in Alkmaar. Het ongeluk gebeurde 's ochtends bij de Melis-Stokenlaan. Een man in een bestelauto wilde de Koelmalaan oprijden en zag daar de fietser over het hoofd. Maar mogelijk was er ook een bus bij betrokken. Ambulancepersoneel heeft het rechterbeen van de vrouw gestabiliseerd en daarna naar het ziekenhuis gebracht. De blauw-witte Hugo Hopper uit Dijk en Waard heeft afgelopen jaar opnieuw meer passagiers vervoerd. Het waren ruim 61.000, zo'n 7,5% meer dan het jaar ervoor. De toename is vooral te danken aan de stijgende populariteit van de buurtbus en mogelijk speelt de vergrijzing ook een rol bij het toenemende gebruik. De dienst draait op 180 vrijwilligers en een handjevol leidinggevende beroepskrachten. Op de Noord-Hollandse strand is vorige week ruim 4000 kilo afval opgeruimd tijdens de jaarlijkse Beach Cleanup Tour van de stichting De Noordzee. Zo'n 2000 vrijwilligers deden mee. Opvallend is dat er minder groot afval werd gevonden, maar juist veel microplastics. Vooral sigarettenfilters blijven een groot probleem. Vrijwilligers verzamelden er in een week tijd bijna 80.000. Er komen nu meer details naar boven over de dood van de 19-jarige vrouw die zondagavond in Heilo werd gevonden. Volgens informatie van Streekstad Centraal was haar lichaam in stukken gesneden. De 20-jarige verdachte uit Heilo werd aangehouden bij een tankstation aan de Huiswaardeweg in Alkmaar, nadat hij zelf de politie had gebeld. De politie onderzoekt wanneer de vrouw is gedood en zoekt nog camerabeelden. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. De politie en het Openbaar Ministerie gaan evalueren hoe ze hebben opgetreden rond het boerenprotest in Den Bosch. De reden toen trekkers op de A59, waardoor een file ontstond. In de staart van die file gebeurde een dodelijk ongeluk. Hoewel trekkers niet op de snelweg mogen komen, zei de politie niet te zullen ingrijpen vanwege het demonstratierecht. Israël heeft volgens de Syrische staatstelevisie vanochtend een militaire basis in het noordwesten van Syrië aangevallen. Het Israëlische leger heeft er nog niets over gezegd, maar de Amerikaanse Syrië-gezant spreekt van bevestigde Israëlische aanvallen en een onnodige escalatie. De luchtmachtbasis zou beschadigd zijn, maar er worden geen slachtoffers gemeld. Sinds de val van het Assad-regime valt Israël geregeld doelen in Syrië aan, naar eigen zeggen om de eigen veiligheid en die van Syrische minderheden te beschermen. Op de A2 is een busje voor gevangenen betrokken geraakt bij een ongeluk. Bij knooppunt Everdingen botsten meerdere auto's op elkaar. Een gevangene in het busje raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. In IJsden in Zuid-Limburg is gistermiddag een buschauffeur zwaar mishandeld door twee reizigers die weigerden te betalen. De chauffeur werd geschopt en geslagen. Hij is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Een van de daders, een minderjarige jongen uit België, is aangehouden. Naar de andere wordt nog gezocht. Een schandaal rond vruchtbaarheidsklinieken in het Turkse deel van Cyprus is groter dan gedacht, meldt de BBC. Vermoedelijk zijn minstens 30 Britse kinderen verwekt door gebruik van de verkeerde donoren. Ouders kregen niet de donoren die ze hadden uitgekozen. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon, het is ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Heb jij een luisterend oor? Daar kun je wat mee. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook vrijwilliger. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk in de regio, vooral op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch. Tussen Breukelen en Utrecht een half uur vertraging. En verderop tussen Maarsen en Knooppunt Oude Rijn ook nog eens een half uur. Verder file op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij Akersloot. Daar sta je ook een kwartier in de file. En op de N232 Amstelveen-Haarlem bij Hoofddorp ook 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een fietser is dinsdag gewond geraakt tijdens een aanrijding op de Koelmalaan in Alkmaar. Het ongeluk gebeurde 's ochtends bij de Melis-Stokenlaan. Een man in een bestelauto wilde de Koelmalaan oprijden en zag daar de fietser over het hoofd. Maar mogelijk was er ook een bus bij betrokken. Ambulancepersoneel heeft het rechterbeen van de vrouw gestabiliseerd en daarna naar het ziekenhuis gebracht. Een 20-jarige Amsterdammer wordt verdacht van betrokkenheid bij 16 gevallen van bankhelpdesfraude, onder meer in Uitgeest, De Rijp en Alkmaar. Volgens het Openbaar Ministerie haalde hij pinpas op bij slachtoffers en werd met de fraude bijna 250.000 euro buitgemaakt. De man zegt dat hij onder dwang handelde en het geld niet zelf mocht houden. Hij zit ruim 3 maanden vast. Dinsdag beslist de rechtbank of hij in voorarrest blijft. De explosieve opruimingsdienst Defensie heeft maandagavond op het strand van Castricum een explosief gecontroleerd tot ontploffing gebracht. Het gaat om een explosief dat eerder in Heemskerk is gevonden, door de EOD is veiliggesteld en daarna naar het strand van Castricum is gebracht. Om wat voor explosief het precies gaat is niet duidelijk. Het gaat waarschijnlijk om een granaat uit de Tweede Wereldoorlog, maar de politie kon dat niet bevestigen. Een 31-jarige vrouw uit Purmerend wordt verdacht van betrokkenheid bij het wegmaken van het lichaam van Albert Visser uit Heerhugowaard. Zijn lichaam werd in 2024 gevonden in de vrieskisten, bijna 4 jaar na zijn verdwijning. Zijn zoon wordt verdacht van de moord en zit al 2 jaar in voorarrest. De vrouw zit niet vast. Mogelijk worden beide strafzaken tegelijk behandeld. De rechtbank moet daar nog over beslissen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot

0: Q-music.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het aantal tandartsen in Nederland van buiten de EU is in 5 jaar tijd verdubbeld. Dat blijkt volgens Nieuwsuur uit cijfers van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam. Volgens het ACTA komt dat door een tekort aan tandartsen en blijft dat tekort ook oplopen. Beroepsorganisatie KNMT zegt dat in Nederland al jarenlang te weinig tandartsen worden opgeleid. Het ministerie van Volksgezondheid bekijkt een advies om het aantal opleidingsplaatsen te verhogen van 270 nu naar bijna 400. Dat kost ruim 27 miljoen euro. De politie en het Openbaar Ministerie gaan evalueren hoe ze hebben opgetreden rond het boerenprotest vrijdag in Den Bosch. Er reden toen trekkers op de A59, waardoor een file ontstond. In de start van die file gebeurde een dodelijk ongeluk. Hoewel trekkers niet op de snelweg mogen komen, zei de politie niet te zullen ingrijpen vanwege demonstratierecht. DPG Media, het moederbedrijf van het AD en de Volkskrant, gaat in beroep tegen de boetes die ze hebben gekregen vanwege hun berichten over geneesmiddelen zoals Ozempic. Volgens de inspectie Gezondheidszorg hebben ze met hun artikelen reclame gemaakt voor die middelen. De kranten noemen de boetes van tienduizenden euro's onbegrijpelijk en spreken van censuur. De Telegraaf en NRC verwachten een soortgelijke boete. In dat geval gaan ook die kranten dat aanvechten. In Griekenland zijn 3 doden gevallen bij een helikopterongeluk. Een Brits echtpaar en de Griekse piloot. De helikopter stortte neer vlak voor de landing op het eiland Syfnos. Vermoedelijk door een technisch mankement. Het echtpaar uit Londen was op huwelijksreis en had de helikopter gehuurd om van Athene naar Syfnos te vliegen. Het weer, kans op regen, tussendoor ook nog wat zon. Ongeveer 20 graden is het. En ook morgen wolken, regen en zon bij 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is alweer behoorlijk druk in de regio met bijna 60 kilometer file in totaal. De A4 van Den Haag naar Amsterdam is even dicht nu bij de Schiphol-tunnel door een te hoge vrachtwagen. De A5 van Hoofddorp naar Amsterdam staat vast voor de aansluiting met de A10. Daar heb je 10 minuten vertraging. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij Bad Hoeverdorp 20 minuten door een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij knooppunt Kooimeer is de vertraging 20 minuten. En op de N247 van Amsterdam naar Horen bij Broek in Waterland is de vertraging ook een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Can we go thrift shopping?
1: What?

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: De Zonnebloem organiseert allerlei activiteiten voor mensen met een lichamelijke beperking. Van wijnproeverij of klimbos tot museumbezoek of workshops. Er kan zoveel meer dan je denkt.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is behoorlijk druk in de regio. Bij elkaar zo'n 70 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij Akersloot is het oponthoud 20 minuten. Op de N208 Sassenheim-Velsen voor de aansluiting met de A22 10 minuten vertraging. De N232 Amstelveen-Haarlem voor de aansluiting met de A9 een kwartier. En op de N235 Amsterdam-Purmerend bij Ilpendam ook nog een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een 32-jarige man uit Voorschoot is veroordeeld voor het stalken van een vrouw uit Alkmaar. Hij benaderde haar via onder meer e-mail, WhatsApp en social media en stond ook bij haar huis en werk. De man krijgt 80 uur taakstraf en een maand voorwaardelijke celstraf. Ook gelden 2 jaar lang een contactverbod en een locatieverbod voor een deel van de Daalmeer. Hij moet €2500 smartengeld betalen. De blauw-witte Hugo Hopper uit Eikenwaard heeft afgelopen jaar opnieuw meer passagiers vervoerd. Het waren ruim 61.000, zo'n 7,5% meer dan het jaar ervoor. De toename is vooral te danken aan de stijgende populariteit van de buurtbus en mogelijk speelt de vergrijzing ook een rol bij het toenemende gebruik. De dienst draait op 180 vrijwilligers en een handjevol leidinggevende beroepskrachten. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier bereidt een verbod voor op het beregenen van gewassen met oppervlaktewater. De regen van afgelopen dagen is niet genoeg om de voorraad zoetwater in het IJsselmeer en het Markermeer weer op peil te brengen. Mogelijk wordt later ook gemeenten en particulieren verboden om tuinen, sportvelden en plantsoenen te sproeien. Het verbod wordt mogelijk deze week al ingesteld. De CDA-partij Noord-Holland Noord hebben het ministerie van Defensie om geld gevraagd voor de Rijksweg N9. Ze vinden dat de Defensie moet bijdragen aan een veiligere N9. De uitbreiding van de marinebasis zal meer verkeer opleveren tussen Den Helder en Alkmaar, terwijl er al met enige regelmaat zware ongelukken gebeuren. De CDA-partijen richten zich vooral op de verlegging van de N9 om Sint Maartensvlotbrug. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: DT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Door Al Megens met het NOS-journaal. Het aantal tandartsen in Nederland van buiten de EU is in 5 jaar verdubbeld. Dat blijkt volgens Nieuwsuur uit cijfers van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam. Er werken in Nederland nu bijna 2300 tandartsen met een buitenlands diploma. Beroepsorganisatie KNMT zegt dat in Nederland al jarenlang te weinig tandartsen worden opgeleid. Het ministerie van Volksgezondheid bekijkt een advies om het aantal opleidingsplaatsen te verhogen van 270 nu naar bijna 400. Het OM en de curator van het failliete crypto-platform Knaken hebben voor ruim 2 miljoen euro aan cryptomunten van het bedrijf verkocht. Dat is gedaan om te voorkomen dat het geld zou verdwijnen. Knaken ging in juli failliet. Want voor het faillissement konden klanten ineens niet meer bij hun digitale munten. Tot nu toe hebben bijna 700 schuldeisers zich gemeld voor in totaal ruim 8,4 miljoen euro. Maar de verwachting is dat dat bedrag nog oploopt. Waar de rest van de miljoenen zijn gebleven, daar kan de curator nog niets over zeggen. De politie en het Openbaar Ministerie gaan evalueren hoe ze hebben opgetreden rond het boerenprotest vrijdag in Den Bosch. Er reden toen trekkers op de A59, waardoor een file ontstond. In de start van die file gebeurde een dodelijk ongeluk. Hoewel trekkers niet op de snelweg mogen komen, zei de politie niet te zullen ingrijpen vanwege demonstratierecht. In IJsden in Zuid-Limburg is gistermiddag een buschauffeur zwaar mishandeld door twee reizigers die weigerden te betalen. De chauffeur werd geschopt en geslagen. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Een van de daders, een minderjarige jongen uit België, is aangehouden. Naar de andere wordt nog gezocht. Het weer, vanavond nog een enkele bui. Vannacht gaat het langere tijd regenen. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. Ook morgen is het eerst nog regenachtig. Later breekt weer af en toe de zon door. Kan er nog een bui vallen, wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is behoorlijk druk in de regio. 60 kilometer file staat er bij elkaar. Op de volgende wegen heb je meer dan 10 minuten oponthoud. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Knooppunt Velzen en Akersloot is de vertraging een half uur. Daar is één rijstrook dicht. Op de A10 de ring van Amsterdam tussen Amsterdam de Baarsjes en Zeeburg een kwartier vertraging. En op de N205 Nieuw-Vennep richting Haarlem bij Haarlem ook een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek. Radio 80.
5: Tu me dis, loin des yeux.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: 300.000 Nederlanders hebben dementie. Dementie is soms lastig te herkennen. Het helpt als je weet waar je op moet letten. Zie je bijvoorbeeld iemand die de pincode niet meer weet of de weg kwijt is? Je kunt iemand geruststellen en vragen of je iets kunt betekenen. Doe de gratis training over hoe je hiermee omgaat op samendementievriendelijk.nl.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In Noord-Holland staat nog file op de A9, Diemen-Amstelveen. Tussen knooppunt Holendrecht en Amstelveen is de vertraging 20 minuten. Als een ongeluk gebeurt, de linkerrijstrook is dicht. Op de A9 richting Alkmaar bij Akersloot 10 minuten vertraging. Op de AN205 moet ik zeggen, van Nieuw-Vennep naar Haarlem heb je ook nog veel vertraging. Tussen de aansluiting met de A9 en Haarlem ook 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een fietser is dinsdag gewond geraakt tijdens een aanrijding op de Koelmanlaan in Alkmaar. Het ongeluk gebeurde 's ochtends bij de Melis-Stokenlaan. Een man in een bestelauto wilde de Koelmanlaan oprijden en zag daar de fietser over het hoofd. Maar mogelijk was er ook een bus bij betrokken. Ambulancepersoneel heeft het rechterbeen van de vrouw gestabiliseerd en daarna naar het ziekenhuis gebracht. De blauw-witte Hugo-hopper uit Eikenwaard heeft afgelopen jaar opnieuw meer passagiers vervoerd. Het waren ruim 61.000, zo'n 7,5% meer dan het jaar ervoor. De toename is vooral te danken aan de stijgende populariteit van de buurtbus en mogelijk speelt de vergrijzing ook een rol bij het toenemende gebruik. De dienst draait op 180 vrijwilligers en een handjevol leidinggevende beroepskrachten. Op de Noord-Hollandse stranden is vorige week ruim 4000 kilo afval opgeruimd tijdens de jaarlijkse Beach Cleanup Tour van de stichting De Noordzee. Zo'n 2000 vrijwilligers deden mee. Opvallend is dat er minder groot afval werd gevonden, maar juist veel microplastics. Vooral sigarettenfilters blijven een groot probleem. Vrijwilligers verzamelden er in een week tijd bijna 80.000. Er komen nu meer details naar boven over de dood van de 19-jarige vrouw die zondagavond in Heiloo werd gevonden. Volgens informatie van Streekstad Centraal was haar lichaam in stukken gesneden. De 20-jarige verdachte uit Heiloo werd aangehouden bij een tankstation aan de Huiswaardeweg in Alkmaar, nadat hij zelf de politie had gebeld. De politie onderzoekt wanneer de vrouw is gedood en zoekt nog camerabeelden. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Alicia van der Graaf met het NOS-journaal. Het OM en de curator van het failliete cryptoplatform Knaken hebben voor ruim 2 miljoen euro aan cryptomunten van het bedrijf verkocht. Dat is gedaan om te voorkomen dat het geld zou verdwijnen. Knaken ging in juli failliet. Tot nu toe hebben bijna 700 schuldeisers zich gemeld voor in totaal ruim 8,4 miljoen euro. Maar de verwachting is dat dat bedrag nog oploopt. Waar de rest van de miljoenen zijn gebleven, daar kan de curator nog niks over zeggen. Het aantal tandartsen in Nederland van buiten de EU is in 5 jaar verdubbeld. Dat blijkt volgens Nieuwsuur uit cijfers van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam. Er werken in Nederland nu bijna 2300 tandartsen met een buitenlands diploma. Beroepsorganisatie KNMT zegt dat in Nederland al jarenlang te weinig tandartsen worden opgeleid. Het ministerie van Volksgezondheid bekijkt een advies om het aantal opleidingsplaatsen te verhogen van 270 naar bijna 400. Door het slechte weer kunnen er vandaag geen blusvliegtuigen meer worden ingezet bij de grote natuurbrand in de Belgische Ardennen. Het is te mistig. Het vuur lijkt zich niet verder richting Duitsland uit te breiden, al blijven ze daar wel alert, zegt deze verslaggever van de VRT in Monschau.
2: Ja, je ruikt het hier toch goed, die brandgeur van veen, een beetje te vergelijken met tuinafval dat in brand is gestoken. Je ziet er ook hangen tussen de nevelige regen door. De autoriteiten waarschuwen er ook voor, vragen bijvoorbeeld om ramen en deuren gesloten te houden. En het gaat trouwens ook een stuk verder dan Monschau, want ook in Keulen werd vandaag gewaarschuwd voor geurhinder.
1: In de Hoge Venen is ongeveer 3000 hectare in vlammen opgegaan. En het moederbedrijf van het AD en de Volkskrant gaan in beroep tegen boetes van de inspectie gezondheidszorg. De boetes werden opgelegd vanwege berichtgeving over afslankmedicatie. De inspectie ziet het als reclame. De kranten noemen de boetes onbegrijpelijk en spreken van censuur. Het weer, vanavond nog een enkele bui, vannacht langere tijd regen en dan koelt het af naar 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: De Zonnebloem organiseert ook vakanties. Iets voor jou? Kijk op zonnebloem.nl.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Ik ben Frank van der Klucht, goedenavond. Dit is het Steekstad Radio Nieuws. Een fietser is dinsdag gewond geraakt tijdens een aanrijding op de Koelmalaan in Alkmaar. Het ongeluk gebeurde 's ochtends bij de Melis-Stokenlaan. Een man in een bestelauto wilde de Koelmalaan oprijden en zag daar de fietser over het hoofd. Maar mogelijk was er ook een bus bij betrokken. Ambulancepersoneel heeft het rechterbeen van de vrouw gestabiliseerd en daarna naar het ziekenhuis gebracht. Een 20-jarige Amsterdammer wordt verdacht van betrokkenheid bij 16 gevallen van bankhelpdesfraude. Onder meer in Uitgeest, De Rijp en Alkmaar. Volgens het Openbaar Ministerie haalde hij pinpas op bij slachtoffers en werd met de fraude bijna 250.000 euro buitgemaakt. De man zegt dat hij onder dwang handelde en het geld niet zelf mocht houden. Hij zit ruim 3 maanden vast. Dinsdag beslist de rechtbank of hij in voorarrest blijft. De explosieve opruimingsdienst Defensie heeft maandagavond op het strand van Castricum een explosief gecontroleerd tot ontploffing gebracht. Het gaat om een explosief dat eerder in Heemskerk is gevonden, door de EOD is veiliggesteld en daarna naar het strand van Castricum is gebracht. Om wat voor explosief het precies gaat is niet duidelijk. Het gaat waarschijnlijk om een granaat uit de Tweede Wereldoorlog, maar de politie kon dat niet bevestigen. Een 31-jarige vrouw uit Purmerend wordt verdacht van betrokkenheid bij het wegmaken van het lichaam van Albert Visser uit Heerhugowaard. Zijn lichaam werd in 2024 gevonden in de vrieskisten, bijna 4 jaar na zijn verdwijning. Zijn zoon wordt verdacht van de moord en zit al 2 jaar in voorarrest. De vrouw zit niet vast. Mogelijk worden beide strafzaken tegelijk behandeld. De rechtbank moet daar nog over beslissen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. Voor een mishandeling in Den Bosch die mogelijk verband houdt met de komst van een asielzoekerscentrum, heeft de politie een tweede verdachte opgepakt. Het is een man van 41 uit Den Bosch. In juni werd een vrouw mishandeld en bespoten met rode verf. Politie vermoedt dat het geweld te maken heeft met de plannen voor een asielopvang in Engelen bij Den Bosch. Er komen steeds meer tandartsen van buiten de EU naar Nederland. Volgens Nieuwsuur is het aantal in 5 jaar tijd verdubbeld. Door het tekort aan tandartsen is de hulp van buiten welkom bij praktijken. Al gaat dat volgens deze tandarts met wisselend succes.
4: Mijn ervaring is wel dat de opleidingen best wel verschillend van kwaliteit zijn. En ik vind soms ook wel niet goed genoeg. En dan nemen we weer afscheid van elkaar. Maar dat kost mij heel veel tijd en moeite om een goed team bij elkaar te hebben.
3: Het aantal opleidingsplekken voor tandartsen in Nederland moet verhoogd worden, zegt de beroepsorganisatie. Politie en Openbaar Ministerie gaan het eigen optreden evalueren na de protestactie van boeren in Den Bosch. Dat doen ze na kritiek die de politie kreeg na een ongeluk op de A59... waarbij 2 mensen om het leven kwamen in een file door trekkers. Voor de demonstratie zei de politie dat ze tractoren niet tegen zouden houden. Justitieredacteur Remco Andringa.
5: De politie en het OM laten vandaag weten dat ze dat allemaal zorgvuldig willen uitzoeken, welke afspraken en afwegingen er zijn gemaakt, hoe er precies is opgetreden en wat daarvan te leren is voor de toekomst.
3: Na het ongeval werd gezegd dat wel is geprobeerd om de boeren te weren van de snelweg. Op het WK hockey hebben de Oranjemannen ook hun tweede poolwedstrijd gewonnen. Tegen Argentinië werd het 3-1. Overwinning kan ook later in het toernooi nog van waarde zijn als Nederland en Argentinië allebei doorgaan naar de tweede groepsfase, wat aannemelijk is. Nemen ze het onderlinge resultaat uit dit duel mee. Donderdag spelen de mannen nog tegen Japan. Het weer vanavond nog een enkele bui. Vannacht langere tijd regen. Dan koelt het af naar 13 tot 16 graden. En ook morgen eerst nog regenachtig met ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Herken jij de kracht van een klein gebaar? Dan is dit iets voor jou. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook donateur. Ga naar humanitas.nl en doneer vandaag nog.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Ik ben Frank van der Klucht, goedenavond. Dit is het Steekstad Radio Nieuws. De politie heeft 10 tips binnengekregen in het onderzoek naar de dodelijke steekpartij aan de Nicolaas Beetsweg in Heilo. Daar werd zondag een 19-jarige vrouw aangetroffen die door geweld om het leven was gekomen. Een 20-jarige inwoner van Heilo is daarna aangehouden. Volgens de politie kenden de verdachte en het slachtoffer elkaar. Welke relatie zij hadden, dat wordt nog onderzocht. Op de plek van de misdrijf ging het politieonderzoek dinsdag verder. Een fietser is dinsdag gewond geraakt tijdens een aanrijding op de Koelmalaan in Alkmaar. Het ongeluk gebeurde 's ochtends bij de Melis-Stokenlaan. Een man in een bestelauto wilde de Koelmalaan oprijden en zag daar de fietser over het hoofd. Maar mogelijk was er ook een bus bij betrokken. Ambulancepersoneel heeft het rechterbeen van de vrouw gestabiliseerd en daarna naar het ziekenhuis gebracht. Een 32-jarige man uit Voorschoot is veroordeeld voor het stalken van een vrouw uit Alkmaar. Hij benaderde haar via onder meer e-mail, WhatsApp en social media en stond ook bij haar huis en werk. De man krijgt 80 uur taakstraf en een maand voorwaardelijke celstraf. Ook gelden 2 jaar lang een contactverbod en een locatieverbod voor een deel van de Daalmeer. Hij moet €2500 smartengeld betalen. De explosieve opruimingsdienst Defensie heeft maandagavond op het strand van Castricum een explosief gecontroleerd tot ontploffing gebracht. Het gaat om een explosief dat eerder in Heemskerk is gevonden, door de EOD is veiliggesteld en daarna naar het strand van Castricum is gebracht. Om wat voor explosief het precies gaat is niet duidelijk. Het gaat waarschijnlijk om een granaat uit de Tweede Wereldoorlog, maar de politie kon dat niet bevestigen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: BT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Duitsland gaat de controles aan de grens met een half jaar verlengen. Minister van Binnenlandse Zaken Dobrindt heeft dat officieel medegedeeld aan de Europese Commissie, zegt hij tegen Bild. Dobrindt zegt dat het nog steeds nodig is om illegale migratie in te dammen. Er zijn al regelmatig ongelukken gebeurd rond de files die de grenscontroles veroorzaken. Verschillende burgemeesters in het oosten van het land hebben Duitsland opgeroepen om juist met de controles te stoppen. Een Oekraïner is in Duitsland veroordeeld tot 15 maanden cel voor sabotage namens Rusland. Hij zou brandaanslagen hebben willen plegen via de post. Twee medeverdachten werden vrijgesproken. Volgens deze journalist van ZDF wisten zij niet wie hun opdrachtgever was.
4: Das Urteil von heute zeigt ganz exemplarisch die Schwierigkeiten im Umgang mit den sogenannten Wegwerfagenten. Sie sind in keine Strukturen eingebunden, wissen überhaupt nicht, für wen sie tätig sind.
3: Dat het wegwerpagenten waren, zegt deze journalist, maakt het voor de rechtbank moeilijk te bewijzen dat er buitenlandse inlichtingendiensten achter zitten. In het Verenigd Koninkrijk is iemand overleden na een besmetting met salmonella. Ook werden ruim 200 mensen ziek. Een derde van hen moest naar het ziekenhuis. De bron van de uitbraak is niet bekend. Men denkt dat de uitbraak te maken heeft met het eten van geïmporteerde eieren. Een groot deel van de patiënten zegt dat ze in restaurants hebben gegeten. Het tekort aan Nederlandse tandartsen blijft oplopen, meldt Nieuwsuur. Daardoor zijn er steeds meer tandartsen uit het buitenland naar Nederland gekomen. Deze tandarts uit Bulgarije zag haar kans.
5: Ja, we hebben in een grote stad in Bulgarije gewoond. En we wilden eigenlijk een rustigere plek. En in Zeeland heb je de ruimte, je hebt de rust. Maar je hebt ook genoeg mogelijkheden om te werken.
3: De tandartsen komen ook van buiten de EU. Ze komen onder meer uit Syrië, Zuid-Afrika en Irak. Het weer, vannacht langere tijd regen. Morgen is het eerst nog regenachtig en later breekt vanuit het westen de zon af en toe door. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Onderwijs. De enige kans voor kinderen in ontwikkelingslanden om te ontsnappen aan armoede. Om kans te maken op een baan en te kunnen zorgen voor familie.
2: Edukans is dé ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. Wij vinden dat elk kind een goede toekomst verdient. U toch ook? Ga naar edukans.nl en geef kinderen de kans van hun leven.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Ik ben Frank van der Klucht, goedenavond. Dit is het Steekstad Radio Nieuws. Noordwest Ziekenhuis wil verder met de vernieuwbouw van het ziekenhuis aan de Wilhelminalaan in Alkmaar. Woensdag 2 september organiseert het ziekenhuis een inloopbijeenkomst over de volgende fase van de vernieuwing. Voor de bijeenkomst zijn omwonenden, patiënten, bezoekers en andere geïnteresseerden uitgenodigd. Zij krijgen dan meer te horen over de plannen voor de komende bouwfase en de geplande werkzaamheden op en rond het ziekenhuisterrein. Bij een botsing op de Geesterweg bij de aansluiting op de A9 in Uitgeest zijn dinsdagmiddag 3 voertuigen betrokken geraakt. Het gaat om een bedrijfsbus en 2 auto's. 1 betrokken is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Over de ernst van het letsel is niets bekend. Door het ongeval ontstond verkeershinder. Het verkeer werd langs de plek van de aanrijding geleid en de politie onderzoekt de toedracht nu. Een 20-jarige Amsterdammer wordt verdacht van betrokkenheid bij 16 gevallen van bankhelpdeskfraude. Onder meer in Uitgeest, De Rijp en Alkmaar. Volgens het Openbaar Ministerie haalde hij pinpas op bij slachtoffers en werd met de fraude bijna 250.000 euro buitgemaakt. De man zegt dat hij onder dwang handelde en het geld niet zelf mocht houden. Hij zit ruim 3 maanden vast. Dinsdag beslist de rechtbank of hij in voorarrest blijft. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier bereidt een verbod voor op het beregenen van gewassen met oppervlaktewater. De regen van afgelopen dagen is niet genoeg om de voorraad zoetwater in het IJsselmeer en het Markermeer weer op peil te brengen. Mogelijk wordt later ook gemeenten en particulieren verboden om tuinen, sportvelden en plantsoenen te sproeien. Het verbod wordt mogelijk deze week al ingesteld. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat, zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Duitse grenscontroles gaan zeker tot half maart door. Volgens de Duitse minister Dobrindt zijn ze nog steeds nodig om illegale migratie te bestrijden. De controles zijn er al bijna 2 jaar en Nederlandse grensgemeentes willen juist dat ze stoppen door de ongelukken die erbij gebeuren. In Nederland zijn daarbij al 4 doden gevallen. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van ex-president Assad. De internationale atoomwaakhond IAEA heeft dat bekendgemaakt. Samen met de huidige Syrische regering worden meerdere locaties uit het voormalige atoomprogramma afgegraven. Volgens het atoomagentschap is het gevonden materiaal niet gevaarlijk en blijft het in Syrië. Het kabinet heeft opnieuw excuses aangeboden aan de Tweede Kamer voor het onvolledig informeren van de parlementaire enquêtecommissie die de toeslagenaffaire onderzocht. Het gaat om de zogenoemde datakluis. Dat is een afgeschermde digitale omgeving waarin sinds 2019 dossiers van de Belastingdienst werden bewaard. Er zaten 64 miljoen bestanden in die ook doorzocht hadden moeten worden door de enquêtecommissie toeslagen. Het kabinet wist in juli vorig jaar van de datakluis af, maar meldde dat pas afgelopen april aan de Tweede Kamer. Alle afleveringen van de Fabeltjeskrant komen in verbeterde beeld- en geluidskwaliteit op YouTube. De eerste 10 van 1600 afleveringen zijn vanavond op YouTube geplaatst en elke dag komt er eentje bij. Voor hele generaties was de Fabeltjeskrant elke dag vaste prik. Van eind jaren 60 tot eind jaren 80 werden de avonturen van meneer de Uil, Bordewolf, juffrouw Ooievaar en Loïke de Vos uitgezonden. In 2005 werd het verkozen tot beste kinderprogramma van de 20e eeuw. Het weer, vannacht langere tijd regen. Morgen is het ook eerst nog regenachtig. Later breekt vanuit het westen de zon af en toe door. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Van een telefoonhoesje uit China, een portemonnee uit de USA, tot een vest uit het Verenigd Koninkrijk. Voor alle online aankopen die u buiten de EU doet, gelden mogelijk extra kosten. Zoals invoerrechten, btw. Zo betaalt u vanaf 1 juli ook btw bij aankopen onder de 22 euro. Laat u niet verrassen door onverwachte kosten. En check douane.nl/internetaankopen.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Ik ben Frank van der Kluft, goedenavond. Dit is het Steekstad Radio Nieuws. De politie heeft 10 tips binnengekregen in het onderzoek naar de dodelijke steekpartij aan de Nicolaas Beetsweg in Heilo. Daar werd zondag een 19-jarige vrouw aangetroffen die door geweld om het leven was gekomen. Een 20-jarige inwoner van Heilo is daarna aangehouden. Volgens de politie kenden de verdachte en het slachtoffer elkaar. Welke relatie zij hadden, dat wordt nog onderzocht. Op de plek van de misdrijf ging het politieonderzoek dinsdag verder. Een fietser is dinsdag gewond geraakt tijdens een aanrijding op de Koelmalaan in Alkmaar. Het ongeluk gebeurde 's ochtends bij de Melis-Stokenlaan. Een man in een bestelauto wilde de Koelmalaan oprijden en zag daar de fietser over het hoofd. Maar mogelijk was er ook een bus bij betrokken. Ambulancepersoneel heeft het rechterbeen van de vrouw gestabiliseerd en daarna naar het ziekenhuis gebracht. Een 32-jarige man uit Voorschoten is veroordeeld voor het stalken van een vrouw uit Alkmaar. Hij benaderde haar via onder meer e-mail, WhatsApp en social media en stond ook bij haar huis en werk. De man krijgt 80 uur taakstraf en een maand voorwaardelijke celstraf. Ook gelden 2 jaar lang een contactverbod en een locatieverbod voor een deel van de Daalmeer. Hij moet 2500 euro smartengeld betalen. De explosieve opruimingsdienst Defensie heeft maandagavond op het strand van Castricum een explosief gecontroleerd tot ontploffing gebracht. Het gaat om een explosief dat eerder in Heemskerk is gevonden, door de EOD is veiliggesteld en daarna naar het strand van Castricum is gebracht. Om wat voor explosief het precies gaat is niet duidelijk. Het gaat waarschijnlijk om een granaat uit de Tweede Wereldoorlog, maar de politie kon dat niet bevestigen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music. De oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot

0: www.velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De Verenigde Staten leggen opnieuw sancties op tegen twee medewerkers van het internationaal strafhof in Den Haag. De ene is voorzitter Tomoko Akane en de andere is een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij een banktegoeden in de VS als ze die al hebben, en ook mogen ze geen gebruik maken van het Amerikaanse financiële systeem dat veel banken gebruiken. De VS zijn zelf geen lid van het strafhof en erkennen het hof niet. Duitsland gaat de controles aan de grens met een half jaar verlengen. De minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de controles nodig zijn om illegale migratie in te dammen. De Duitse grenscontroles werden zo'n 2 jaar geleden ingevoerd. Nederlandse grensgemeenten zijn er niet blij mee. Er zijn al meerdere ongelukken gebeurd door files voor de grens. De controles blijven tot in ieder geval maart volgend jaar. In het Verenigd Koninkrijk is iemand overleden na een besmetting met salmonella. Ook werden meer dan 200 mensen ziek. 1/3 van hen moest naar het ziekenhuis. De uitbraak heeft vermoedelijk te maken met geïmporteerde eieren. Ook vorig jaar was er een uitbraak die te linken is aan eieren uit het buitenland. De drummer van ZZ Top is overleden, Frank Beard. Hij was sinds 1969 lid van de Amerikaanse rockband. Ondanks zijn achternaam was Beard de enige muzikant zonder lange baard. Deze maand werden al meerdere optredens van ZZ Top afgezegd vanwege de gezondheid van Beard. De drummer overleed in een hospice in Texas. Zijn doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Frank Beard werd 77 jaar. Het weer. Vanuit het westen trekken er buien over het land. Daarbij koelt het af naar 13 tot 16 graden. Ook in de ochtend regen. In de middag breekt vanuit het westen de zon af en toe door. En het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Vrijwilligers van de Zonnebloem laten ze niet zitten. Word ook vrijwilliger op zonnebloem.nl.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Ik ben Frank van der Klucht, goedenavond. Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Noordwest Ziekenhuis wil verder met de vernieuwbouw van het ziekenhuis aan de Wilhelminalaan in Alkmaar. Woensdag 2 september organiseert het ziekenhuis een inloopbijeenkomst over de volgende fase van de vernieuwing. Voor de bijeenkomst zijn omwonenden, patiënten, bezoekers en andere geïnteresseerden uitgenodigd. Zij krijgen dan meer te horen over de plannen voor de komende bouwfase en de geplande werkzaamheden op en rond het ziekenhuisterrein. Een fietser is dinsdag gewond geraakt tijdens een aanrijding op de Koelmalaan in Alkmaar. Het ongeluk gebeurde 's ochtends bij de Melis-Stokenlaan. Een man in een bestelauto wilde de Koelmalaan oprijden en zag daar de fietser over het hoofd. Maar mogelijk was er ook een bus bij betrokken. Ambulancepersoneel heeft het rechterbeen van de vrouw gestabiliseerd en daarna naar het ziekenhuis gebracht. Op de Noord-Hollandse strand is vorige week ruim 4000 kilo afval opgeruimd tijdens de jaarlijkse Beach Cleanup Tour van de stichting De Noordzee. Zo'n 2000 vrijwilligers deden mee. Opvallend is dat er minder groot afval werd gevonden, maar juist veel microplastics. Vooral sigarettenfilters blijven een groot probleem. Vrijwilligers verzamelden in een week tijd bijna 80.000. De blauw-witte Hugo Hopper uit Eikenwaard heeft afgelopen jaar opnieuw meer passagiers vervoerd. Het waren ruim 61.000, zo'n 7,5% meer dan het jaar ervoor. De toename is vooral te danken aan de stijgende populariteit van de buurtbus en mogelijk speelt de vergrijzing ook een rol bij het toenemende gebruik. De dienst draait op 180 vrijwilligers en een handjevol leidinggevende beroepskrachten. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: En veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De VS legt sancties op tegen de voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om de Japanse rechter Tomoko Akane. Ook komen de sancties tegen een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij hun banktegoeden in de VS als ze die hebben. En ook mogen ze geen gebruik maken van het Amerikaanse financiële systeem dat veel banken gebruiken. De VS zijn zelf geen lid van het strafhof en erkennen het hof niet. In het Verenigd Koninkrijk is iemand overleden na een besmetting met salmonella. Ook werden meer dan 200 mensen ziek. 1/3 van hen moest naar het ziekenhuis. De uitbraak heeft vermoedelijk te maken met geïmporteerde eieren. Ook vorig jaar was er een uitbraak die te linken is aan eieren uit het buitenland. Duitsland gaat de controles aan de grens met een half jaar verlengen. De minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de controles nodig zijn om illegale migratie in te dammen. De Duitse grenscontroles werden zo'n 2 jaar geleden ingevoerd. Nederlandse grensgemeenten zijn er niet blij mee. Er zijn al meerdere ongelukken gebeurd door files voor de grens. De controles blijven tot in ieder geval maart volgend jaar. De Fabeltjeskrant komt beschikbaar op YouTube. Het gaat om alle 1600 afleveringen. Die zijn gedigitaliseerd, onder meer de kleuren en het geluid zijn verbeterd. De eerste 10 afleveringen zijn gisteravond geüpload en vanaf nu komt er elke dag een nieuwe bij. In de serie praat meneer De Uil over gebeurtenissen in het grote dierenbos. Het programma werd in 2005 verkozen tot beste kinderprogramma van de 20e eeuw. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over. Daarbij koelt het af naar 13 tot 16 graden. Ook in de ochtend regen. In de middag breekt vanuit het westen de zon af en toe door. En het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Met afdelingen in heel Nederland zijn we altijd dichtbij. Kijk wat er mogelijk is op zonnebloem.nl.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Dit is het Streekstad Radionieuws voor Alkmaar, Dijk en Waard, Heilo en Bergen. Noordwest Ziekenhuis wil verder met de vernieuwbouw van het ziekenhuis aan de Wilhelminalaan in Alkmaar. Woensdag 2 september organiseert het ziekenhuis een inloopbijeenkomst over de volgende fase van de vernieuwing. Voor de bijeenkomst zijn omwonenden, patiënten, bezoekers en andere geïnteresseerden uitgenodigd. Zij krijgen dan meer te horen over de plannen voor de komende bouwfase en de geplande werkzaamheden op en rond het ziekenhuisterrein. Bij een botsing op de Geesterweg bij de aansluiting op de A9 in Uitgeest zijn dinsdagmiddag 3 voertuigen betrokken geraakt. Het gaat om een bedrijfsbus en 2 auto's. 1 betrokken is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Over de ernst van het letsel is niets bekend. Door het ongeval ontstond verkeershinder. Het verkeer werd langs de plek van de aanrijding geleid en de politie onderzoekt de toedracht nu. Een 20-jarige Amsterdammer wordt verdacht van betrokkenheid bij 16 gevallen van bankhelpdesfraude. Onder meer in Uitgeest, De Rijp en Alkmaar. Volgens het Openbaar Ministerie haalde hij pinpas op bij slachtoffers en werd met de fraude bijna 250.000 euro buitgemaakt. De man zegt dat hij onder dwang handelde en het geld niet zelf mocht houden. Hij zit ruim 3 maanden vast. Dinsdag beslist de rechtbank of hij in voorarrest blijft. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier bereidt een verbod voor op het beregenen van gewassen met oppervlaktewater. De regen van afgelopen dagen is niet genoeg om de voorraad zoetwater in het IJsselmeer en het Markermeer weer op peil te brengen. Mogelijk wordt later ook gemeenten en particulieren verboden om tuinen, sportvelden en plantsoenen te sproeien. Het verbod wordt mogelijk deze week al ingesteld. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's...

0: Q-music.nl. Dit is Radio 80 voor de kust en Duinstreek met het nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Syrië zijn tonnen nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Meerdere locaties worden afgegraven. Het materiaal kon volgens de internationale atoomwaakhond gebruikt worden voor slechte doeleinden. Het kabinet vindt het spijtig dat de Kamer pas laat is geïnformeerd over een zogenoemde datakluis van de Belastingdienst. Daarin staat informatie over de toeslagenaffaire. Het gaat om zeker 64 miljoen bestanden. Het vorige kabinet werd vorig jaar juli op de hoogte gebracht van die datakluis. Maar de Kamer werd door het huidige kabinet pas in april van dit jaar geïnformeerd. Dat noemt het kabinet zeer ongelukkig. De informatie kwam te laat voor de parlementaire.